0: geleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen halfstok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en er werk komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als liefde maar blijft winnen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
3: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
2: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
4: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
2: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Avond- en nachtafsluitingen op N201 eind juni. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met afsluitingen op de N201 vanwege onderhoudswerkzaamheden. De provincie voert werkzaamheden uit bij het Amstel Aquaduct en de Waterwolftunnel. Het Amstel Aquaduct tussen Uithoorn en de Ronde Venen is afgesloten van donderdag 25 juni 8 uur 's avonds tot vrijdag 26 juni 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A4 en de A9. De Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer is afgesloten in de avonden en nachten van 26 op 27 juni en van 27 op 28 juni, telkens van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Omleidingen lopen via de N231 en N232. Tijdens de werkzaamheden worden technische installaties gecontroleerd, tunnels gereinigd en veiligheidsvoorzieningen onderhouden. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Flower Festival brengt 3 dagen bloemen, kunst en muziek. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni vindt het Aalsmeer Flower Festival plaats. Tijdens het 3-daagse evenement kunnen bezoekers genieten van bloemarrangementen, kunsttentoonstellingen, workshops, rondvaarten over de Westeinderplassen en bloemen- en plantenveilingen. Het festival speelt zich af in de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk. Een van de bijzondere onderdelen is de aanwezigheid van Opus Flora Vino, waar bezoekers bloemenwijn kunnen proeven die is gemaakt van bloemen en kruiden uit de verschillende delen van de wereld. Het Aalsmeer Flower Festival staat dit jaar in teken van meesterwerken en is dagelijks geopend van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Dijk van Gedrag. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 9e column Dijk van Gedrag. In deze column gaat hij in op de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg en de bredere dijkversterking die in de regio plaatsvindt. Wat begint bij verkeerssituaties, omleidingen en werkverkeer, groeit uit tot een reflectie op hoe we omgaan met schaarse ruimte in Aalsmeer. Van der Plas legt een link tussen grote thema's als klimaatadaptatie, waterveiligheid en woningbouwdruk en het dagelijks gedrag op straat en in de eigen leefomgeving. Een beschouwende column over geduld, ruimte en verantwoordelijkheid, waarin de dijk niet alleen van steen blijkt te zijn, maar vooral ook van menselijk gedrag.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nico Hofman van Paca te gast bij Business Lounge. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 24 juni ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds Nico Hofman, mede-eigenaar van Paca, Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer in Aalsmeer. Tijdens het gesprek zal Nico vertellen over de ontwikkeling van Paca, de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het groeiende belang van preventie. Ook komt aan bod hoe de organisatie inspeelt op de toenemende vraag naar specialistische zorg en welke rol samenwerking speelt binnen de lokale gezondheidszorg. Business Lounge, woensdag 24 juni van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Verkenning gestart naar Ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart. Er wordt onderzocht of een gemeentebreed ondernemersfonds voor Aalsmeer en Kudelstaart haalbaar is. Met zo'n fonds kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk investeren in projecten die het ondernemersklimaat versterken. Een ondernemersfonds kan bijdragen aan initiatieven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, promotie, duurzaamheid, evenementen, samenwerking en innovatie. Volgens initiatiefnemer Nieuw Ondernemend Aalsmeer biedt het kansen om plannen die nu blijven liggen alsnog mogelijk te maken. De verkenning bevindt zich nog in een beginfase. In de komende periode wordt onderzocht welke wensen en ambities er leven onder ondernemers en welke organisatievorm het beste aansluit bij de lokale situatie. De initiatiefnemers benadrukken dat de inbreng van ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart daarbij essentieel is. Met gesprekken en verdere verkenning willen zij toewerken naar een toekomstbestendig fonds dat breed wordt gedragen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Avond- en nachtafsluitingen op N201 eind juni. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met afsluitingen op de N201 vanwege onderhoudswerkzaamheden. De provincie voert werkzaamheden uit bij het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel. Het Amstelaquaduct tussen Uithoorn en de Ronde Venen is afgesloten van donderdag 25 juni 8 uur 's avonds tot vrijdag 26 juni 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A4 en de A9. De Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer is afgesloten in de avonden en nachten van 26 op 27 juni en van 27 op 28 juni, telkens van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Omleidingen lopen via de N231 en N232. Tijdens de werkzaamheden worden technische installaties gecontroleerd, tunnels gereinigd en veiligheidsvoorzieningen onderhouden. En gebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Let's go, girls.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Flower Festival brengt 3 dagen bloemen, kunst en muziek. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni vindt het Aalsmeer Flower Festival plaats. Tijdens het 3-daagse evenement kunnen bezoekers genieten van bloemarrangementen, kunsttentoonstellingen, workshops, rondvaarten over de Westeinderplassen en bloemen- en plantenveilingen. Het festival speelt zich af in de historische tuin Aalsmeer en de doopsgezinde kerk. Een van de bijzondere onderdelen is de aanwezigheid van Opus Flora Vino, waar bezoekers bloemenwijn kunnen proeven die is gemaakt van bloemen en kruiden uit de verschillende delen van de wereld. Het Aalsmeer Flower Festival staat dit jaar in teken van meesterwerken en is dagelijks geopend van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nico Hofman van Paka te gast bij Business Lounge. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 24 juni ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds Nico Hofman, mede-eigenaar van Paka, Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer in Aalsmeer. Tijdens het gesprek zal Nico vertellen over de ontwikkeling van Paka, de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het groeiende belang van preventie. Ook komt aan bod hoe de organisatie inspeelt op de toenemende vraag naar specialistische zorg en welke rol samenwerking speelt binnen de lokale gezondheidszorg. Business Lounge, woensdag 24 juni van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit twee Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Dijk van Gedrag. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 9e column Dijk van Gedrag. In deze column gaat hij in op de werkzaamheden aan de Kudelstaartseweg en de bredere dijkversterking die in de regio plaatsvindt. Wat begint bij verkeerssituaties, omleidingen en werkverkeer, groeit uit tot een reflectie op hoe we omgaan met schaarse ruimte in Aalsmeer. Van der Plas legt een link tussen grote thema's als klimaatadaptatie, waterveiligheid en woningbouwdruk en het dagelijks gedrag op straat en in de eigen leefomgeving. Een beschouwende column over geduld, ruimte en verantwoordelijkheid, waarin de dijk niet alleen van steen blijkt te zijn, maar vooral ook van menselijk gedrag.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer, vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
3: All about music.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
3: Music.

0: op Radio Aalsmeer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: something I want to talk about.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: ain't mine.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal.

0: Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
1: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
0: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
2: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
0: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
5: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
5: Al

0: Een hele goede avond en welkom bij JC's 12. Elke 4 weken gaan we de beste 12 christelijke nummers voor je afspelen. We gebruiken hiervoor de hitlijsten uit de Verenigde Staten. Deze hitlijst staat bomvol met de leukste en mooiste christelijke muziek die er te vinden is. Deze week een nieuwe JC's 12 lijst. JC verwijst natuurlijk naar Jesus Christ. De 12 staat voor het nummer 12, wat in de Bijbel als volmaakt getal gezien wordt. En dus ga je vanavond naar de meest volmaakte hitlijst luisteren. Maar voordat we beginnen met de nummer 12, blikken we eerst even terug naar de top 3 van 4 weken geleden.
1: Nummer 3.
2: Let's clap like this. Hey.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl.
1: Nummer
0: 1.

Dit was de top 12 van deze week. Over 4 weken zijn we er weer en dan hoop ik natuurlijk dat jij er ook gewoon weer bij bent. Vanaf 8 uur kan je dan luisteren naar Radio Aalsmeer en dan hoor je natuurlijk weer de nieuwe 12 beste christelijke hits van dat moment. In het volgende uur kunt u luisteren naar Hans Raalte. Voor nu een hele fijne avond.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de immigratie- en naturalisatie

0: Migratiedienst weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
1: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts, and this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
0: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
3: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt.

0: thank God I'm free. En we zijn vandaag weer terug. Waren we er vorige week? Nee, we waren er vorige week niet. En ik zeg we, meneer Hans is er ook niet, want die heeft... We noemen het even persoonlijke problemen. Ik weet dat hij luistert, dus hij papa. Maar we zijn hier met Renske!
1: Hallo!
0: En nou ja, jullie hebben Renske al een keertje eerder gehoord. Dat is, oh, dat is echt heel... Hoe lang is dat geleden?
1: Dat is wel een tijdje geleden.
0: Ja, oh, jongens, ik heb nu een andere... Ik zit nu achter het mengpaneel en ik heb nu een andere... hoe noem je dat? Koptelefoon
1: headset.
0: Op. En het klinkt heel anders. Maar daar moet ik even aan wennen. Oké. Dus, het is dus echt al, ik denk een maand geleden dat ik er was. Dat denk ik.
1: Oei.
0: Ja. Maar we hebben het dus nog helemaal niet over
1: opwekking
0: gehad. Dus daar gaan we het even gezellig vandaag over hebben. Dus het eerste nummer ook, wat jullie net hoorden, was Thank God I'm Free van Elevation Rhythm. Oh, ik kan het echt net aan deze. Ik heb het bril niet op. Maar whatever. En dat is het grappige, want we gingen toen we in de auto zaten onderweg naar opwekking, gingen we even voorspellen wat het opwekkingnummer zou zijn. Want vorig jaar was het Goodbye Yesterday.
1: Ja.
0: Dat jaar daarvoor was het Praise of Joy of een van die nummers die je heel vaak hebt gehoord. En daarvoor was het waarschijnlijk Praise.
1: Ja.
0: Dus Bas,
1: ik had het gezegd, hè?
0: Renske zei... Ja, Renske zei Thank God I'm Free. En Bas zei Alleluia, die jullie hiervoor, als, nou ja, als je dat hebt gehoord, die was net ook al gedraaid. Ik zei, ik heb geen idee wat ik zei.
1: Jij zei, ik ken hem niet.
0: Dit nummer kende ik niet. Alleluia kende ik omdat het al eerder was gezegd. Ja. En dit zei je echt heel laat, dus ik kon hem even ook niet. Ik kon ook even niet studeren.
1: Nee, dat is zo.
0: Ja,
1: oké. Okay. Een bingertje.
0: Maar als je opwekking moet raten van... En 1 out of 10, wat is het?
1: Ja. Hoe kan ik dat? Dat geef ik gewoon een 10.
0: Een 10?
1: Tuurlijk!
0: Nou, het was een 10, maar...
1: Het maakt
0: she was a 10, but het was erg warm.
1: Ja, maar dat maakt het wel dit jaar een 10 vanwege iets heel leuks.
0: Oh, ja. En dat komt zo meteen. We gaan eerst naar het volgende nummer luisteren. En dat is... Jongens, ik moet nu multitasken. Want normaal heeft papa iemand die de muziek doet. En nu doe ik de muziek en moet ik schuiven. Maar ik ben een vrouw, dus ik kan het allemaal tegelijk. Dus het volgende nummer is No One Like The Lord van Bethel Music. Woep.

0: Ja, there's no one like the Lord. En we hebben jullie net eventjes... Wacht, ik moet hem ook weer even pauze zetten, jongens. We hebben net jullie een beetje op een cliffhanger gehad. Want wat hebben we... Wat hebben we vorig jaar gedaan?
1: Vorig jaar deden we niks. We gingen om 12 uur lagen in bed.
0: Ja.
1: En we deden niet per se heel veel interessante dingen. Dus vorig jaar zijn we oma's...
0: We noemden onszelf dit jaar oma's. Zijn we zelf oma's?
1: Robin en Margreet noemen we ons oma's.
0: Nee, hou je bek.
1: Wel.
0: Oh, de audacity.
1: Nou ja, Robin dan.
0: Ja, natuurlijk Robin. Anyway, dus we hebben dit jaar... kwamen op het briljante idee om een...
1: Door Christel de tante.
0: Oh ja, door mijn tante. En zo naar tante Carla. Hebben een bingo kaart gemaakt.
1: Ja, geen oma opwekking.
0: Geen oma opwekking. En we hebben de raarste dingen stonden erop. En de niet raarste dingen. Er stond ook een seminar op.
1: Ja.
0: Wat was nog meer normaal?
1: Nee, dat is niet normaal. Ik heb hier een foto
0: van. Wat hebben we er meer normaal gedaan? Ja, er was iets heel normaals.
1: High fives, random, vijf random
0: nee,
1: high fives.
0: Na 12 uur opblijven, dat is heel normaal.
1: Oh, dat is heel normaal.
0: Dat is heel normaal.
1: Was de eerste nacht al gelukt, hoor.
0: Ja, we hebben het eigenlijk elke nacht volgehouden. We hebben het elke nacht best wel lang volgehouden gewoon om dingen te doen. Wat we eigenlijk, wat ik normaal, ikzelf, nou ja, normaal doen we dat eigenlijk nooit.
1: Oh, een snackje vragen, de escape room doen.
0: In de ballenbak. In de ballenbak.
1: In de ballenbak dit zwemmen.
0: Jaar. En wat was nou je favoriete van de bingo kaart? Ook al is het niet gelukt. Wat is je favoriet?
1: Een koffie halen. Bij Jelmer. ik moest niet.
0: Ja, jawel. Dit was, dit was een idee dat door onze dansjuf... De opperjuf, noemen we er even, Mathilde, is soort van bedacht.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, hoe leggen we dit uit? Ja, ik...
0: Oké, ik leg het uit. Er was, Mathilde heet ze, die was... wow, ze appen nu. Dit is eng. Die ging gewoon even wat jongens laten zien, want we hadden het over dat we single zijn. En toen ging ze, oh, ik weet nog wel wat leuke jongens. En toen liet ze wat foto's zien. Ze zei, ja, dit is Jelmer.
1: Ja, dat was een hottie.
0: Stel, hij luistert dit. Nee, grapje, dat kan niet. Zit het te ver weg daarvoor. En toen zei ze... Nou ja, dit was echt zeg maar... We hadden het heel lang over jou. Maar toen zei ze... Ja. En hij is op opwekking. Want haar man die heeft een koffietentje daar. En daar, hij is daar gewoon barista. Dus dan komen jullie gewoon lekker een gratis koffietje bij mij halen.
1: Ja.
0: En dan ga ik jullie zo voorstellen. En bla, bla, bla.
1: Heb ik mijn eerste ijskoffie ooit geproefd.
0: Ja, maar echt, dat is bizar. En dus het is allemaal gewoon gelukt en uitgekomen. Wat echt crazy is.
1: Ja.
0: Wat ik ook, ja. Ik had eigenlijk nooit... Het was echt beter dan we hadden verwacht.
1: Ja, maar we waren wel een beetje te lulu.
0: We zijn altijd lulu. Ik heb een nieuwe quote. Dat is, we zijn niet desperate, maar we zijn delusional. Ja, dat klopt wel.
1: Ja.
0: Ja, we zijn niet desperate.
1: Ja, nee, zeker
0: dat staat
1: niet.
0: In de Bijbel. In de Bijbel staat dat vrouwen... niet nou ja, er staat niet echt dat desperate, maar je moet niet zoeken naar een man. Een man zoekt jou. Dus
1: precies.
0: Basically zeggen ze, de man is desperate
1: wij
0: en de vrouwen
1: niet.
0: Zijn delusional. Want wij dromen er alleen maar over en denken, wanneer komt die nou? Maar daar ging natuurlijk opwekking niet over. Maar dat is een klein...
1: Maar het was even een kleine...
0: Een bingo kaartje.
1: Ja, een bingo kaartje.
0: Een zondagmiddag activiteitje. Ja.
1: Maar en jij
0: dat.
1: Dan?
0: Ja, dat vind ik echt moeilijk. Ik denk... Misschien wel dat Wieteke ons een slaapliedje heeft gezongen.
1: Ja.
0: Dat is bij ons een zangeres in de kerk. Ik kan zo mooi zingen, dat is niet normaal. En die sliep toevallig naast ons. Ze dacht, oh, wat
1: dat
0: nou als
1: doen.
0: Ze ons een slaapliedje gaat zingen. En dat heeft ze ook gedaan. Het was prachtig.
1: Dat was echt leuk.
0: Ja. Oké, we gaan naar het volgende nummer. En dat is So Be It van Elevation Worship.

0: Oké, wow. Jongens.
1: Oh, ik sta niet aan.
0: Oh shit, sorry. Ja, zie je, maar ik doe eerst mij aan. Oh, wat erg. Jongens, we waren echt heel erg afgeleid. Sorry, spijt sorry. Mij. Dit gaat even fout. Ja, we hadden het even over de persoon die ons oma had genoemd. Ja. Maar,
1: okay, goed.
0: Whatever. Oké, okay, welke... Ik ga even gewoon vragen. Wat was je favoriete dienst? Wat een moeilijke vraag, want het hebben
1: is een
0: niet...
1: maand geleden.
0: Het is een maand geleden en we zijn ook niet bij elke dienst nee. 100% geweest.
1: Ik denk bij de dienst waar we voor de helft ook waren afgehaakt. Toen ging ik voor gebed. Mm-hmm. En toen is er een last van mijn knieën afgehaald.
0: Je bent
1: en
0: gewoon genezen was, ja, eigenlijk.
1: Genezen, dus dat vond ik wel echt de mooiste dienst, denk ik.
0: Maar het was geen ja. dienst.
1: Want nee, we hebben de dienst... was geen dienst, maar het zingen was al heel erg mooi. Dat raakte me al heel erg. Mm-hmm. En toen samen met jou...
0: Dat was Gideon, toch?
1: Ja.
0: Ja,
1: oh, ja dat is Gideon. Oh, echt niet normaal.
0: Gideon was niet normaal mooi. Dat is echt, zeg maar, als er ooit een soort van concert daarvan is... is echt een aanrader voor...
1: Daar wil ik zijn.
0: Ja, het is echt. Ja. Maar dan ook gewoon met die band. Want er waren ook een paar vrouwen. En die konden niet normaal mooi zingen.
1: Echt heel goed.
0: Echt heel goed. Maar ja.
1: Dat was wel mijn hoogtepunt, denk ik.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En ja, welke. Is er iets wat je toch denkt van. Dat kan beter volgend jaar?
1: Dat kan beter.
0: Anders. Maar dan op een. Ja, op een beter.
1: Weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Ik weet het al wat. Dat we niet op F staan.
1: Oh ja, ik zal dat je even... kan zeker beter.
0: We stonden... mijn ding er. We stonden vorig jaar stonden we op F. En nu stonden we letterlijk tegen...
1: F2
0: aan.
1: Maar net niet.
0: Nou, de wc van F2 was dicht. Dichterbij dan onze eigen wc van F.
1: Ja.
0: Het was vreselijk.
1: Het was ongeveer 35 tot 40 minuten lopen naar het jongerenterrein.
0: Nee, een half uur.
1: Wel.
0: Een half uur. Een half uur met stroming en het was 20 minuten met... Ik krijg een eye roll. En 20 minuten als er geen mensen waren.
1: Ja, ik hoef niks te zeggen.
0: Ik vond 40 minuten... Het was geen 40 minuten. Want we gingen altijd om... Om 7 uur gingen we weg.
1: Ja, ik zeg niks.
0: Jurby! Anyway. Ja. Dus. Renske doet vervelend naar mij. Oh.
1: Dat is ze niet gewend. Dat doe ik nooit.
0: Nee, ze doet echt nooit. Renske is nooit
1: niet
0: vervelend.
1: Op deze manier.
0: Mij. Nee, dit is gewoon naar. Die foto staat ook nog steeds open.
1: We hebben te veel lol.
0: Ja, we hebben te veel lol.
1: Sorry.
0: Even. Gaan we een serieuze vraag stellen? Laat me even denken. Oh, ik weet het. Is er een...
1: Ik krijg ook alleen de vragen hier.
0: Jij vraagt niks aan mij.
1: Ja, oké. Okay.
0: Is er een spreker die je volgend jaar heel graag wil zien? Of wil horen? Of hoe noem je dat? Ja. Weer een hele moeilijke vraag.
1: Ik ben niet goed in sprekers onthouden.
0: Maar ook al is het van onze... Is je iemand van onze kerk waar je ooit een keer...
1: Oh nee, ik vind... ik weet alleen even niet hoe ze heet. Hoe heet ook alweer die dochter die op het podium staat als host?
0: Oh, Lois.
1: En dan
0: haar moeder.
1: Ja. Esther.
0: Ja, Esther heet
1: Esther.
0: Ze.
1: Vind ik echt een topvrouw.
0: Ze
1: ik vind
0: echt...
1: haar preken altijd on point. Het raakt me altijd. Ja. Die had wel weer gemogen dit jaar. Die miste ik dit jaar wel.
0: Ja, even een... Was mijn vrouw eerder? Was wel een vrouwelijk...
1: Jawel.
0: Jawel,
1: ja.
0: Hè? Ja. Oh, in het eerst. Maar zelfs een beetje schreeuwerig.
1: Ja.
0: Dus ja, soms... Ik keek... Komt vanuit het hart, natuurlijk. Maar ik hou niet zo van als mensen naar me gaan schreeuwen. En dan is het een beetje passief-agressief. Ik moet er even lachen. Maar je snapt toch wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ja, nee, ik moet gewoon ergens aan denken.
0: Ik weet waar jij aan denkt. Oké, okay, we gaan naar het volgende nummer. Eigenlijk moeten we nu... Oké, okay, ons half uurtje doen we zo meteen na dit nummer. Maar we gaan eerst naar... Alles waard van Eline. Er staat hier nog bakker achter, maar ze is geen bakker meer.
1: Oh.
0: 'Cause she's divorced. Mm. Oeh. Wist je dat niet?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Alles waard van Eline.

0: Ja, alles waard van Eline. En nou, ik heb net even gevraagd aan... dit gaat allemaal niet. Aan Renske voor een nummer voor de vroegere jaren. Die had ze niet.
1: Oh, ja, sorry.
0: Maar ik ging even bedenken en er was één... misschien ken je deze ook wel. Ik denk dat je deze ook wel kent. Want deze zongen wij altijd op de basisschool. En dan had je ook... Dat was natuurlijk vanaf YouTube. Dus dan had je zo'n vreselijke... leme foto, zeg maar, collage soort van. Zeg maar, dan heb je zo'n videoclip. Ja. Het is een videoclip met alleen maar foto's die dan zo komen, weet je wel?
1: Ja.
0: Oh, dat is... Doesn't ring any bells?
1: Nee.
0: Oh, ik had dat vroeger altijd. Misschien had jij geen YouTube-filmpje. Ik had altijd een YouTube-filmpje met allemaal van die vreselijke foto's. Maar het nummer wat in mij even opkwam was Sorry Zeggen. En volgens mij heb ik deze eigenlijk nog nooit gedraaid. Dus die hebben we vandaag. En dat is Sorry Zeggen van... Hoe heet ze? Reni en Elise Krijgsman.

0: Yes. Nou, sorry zeggen. Herkende je hem, Rens?
1: Ja, duurde even een paar deuntjes.
0: Ja, dus ze was echt heel erg aan
1: en toen
0: het...
1: wist ik het, hoor.
0: Aan het brainstormen. Maar hij kwam uiteindelijk kwam hij toch...
1: Sorry zeggen.
0: Ja, het is toch een bengertje. Het is best wel een goed bengertje ook eigenlijk. Ja. Voor kinderen, moet ik
1: ja,
0: eerlijk zeggen.
1: Ja, schreef aan mijn... ik werk in het kinderdagverblijf. Als ik even aan mijn kindjes denk... Ja, we kunnen wel naar deze tekst luisteren.
0: Zet dit nummer op.
1: Ja, of ze daar gaan luisteren? Nee, waarschijnlijk niet.
0: Is het zo erg?
1: Nou, bij sommigen moet je het wel gewoon echt wel goed vaak vertellen dat ze ook echt sorry moeten zeggen. Mm-hmm. Maar het was van de week wel schattig. Gisteren van de week, dat was echt gisteren. Toen kwam er een jongetje had mij geslagen op mijn been. Oh. En toen zei ik, ja, dat kan niet, hè? Nou, toen liep die weg. En toen kwam hij later in de middag, kwam hij terug. En toen zei hij, hij is al bijna 4. Toen zei hij, ja, ik moet toch even wat zeggen. Toen zei ik, wat moet je zeggen dan? Ja, ik moet toch even sorry zeggen. Toen ging ik niet huilen.
0: Oh, he better.
1: Ja, maar dus dat was wel even trots op mezelf.
0: Goed zo. Oké, ik heb toch nog even een vraag. Sorry, ik ga...
1: Ja, nee.
0: Niet naar mij vragen. Maar jij werkt natuurlijk in het kinderdagverblijf. En je werkte hiervoor op een niet-christelijk...
1: Nee.
0: Kinderdagverblijf. Wat is het grootste verschil qua kinderen?
1: Qua kinderen?
0: Qua het gedrag van de kinderen.
1: Ik denk dat het niet per se het gedrag is van de kinderen, denk ik. Maar er heerst bij ons gewoon heel veel rust. Omdat we ook in de ochtend zingen we liedjes uit de Bijbel met de kinderen. En we lezen de Bijbel en we bidden ook en zo. En dat zie je dan ook wel terug bij sommige kinderen. Maar ik denk dat het vooral ook de rust is die wij uitgeven naar de kinderen toe. Wat het gedrag van de kinderen rustiger maakt.
0: Ja.
1: Er zijn wel echt meer, bij mijn andere werk waren er ook echt wel meer driftbuien.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Zo. En dat heb je hier eigenlijk echt niet.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, dus dat is wel echt een heel groot verschil.
0: Dat is echt fijn gewoon.
1: Ja.
0: Ik zou het echt niet aankunnen. Driftbuien.
1: Ja, je leert ze mee omgaan. Ja,
0: ja maar
1: je hebt zo je manieren om...
0: Dat is waar.
1: Ja,
0: ik moet het maar gaan leren.
1: Ik kan me wel uren over lullen, dus laten we dat maar niet doen.
0: Ik moet het toch gaan leren. Want
1: ja, you have got a niece.
0: I've got a niece. En ze was... Ik bleef slapen zondag op maandag. Arendt is zo excited. Dus ze bleef af en toe even huilen. En dan denk ik, oh, hou je bek? Nee. It's fine. Maar dan denk ik, girl, waar moet je dan eigenlijk over huilen? Want je hebt net... Dat is gewoon even heel stuk. Want... Je hebt net eten gehad, of whatever. Ze lag dan in mijn armen. Ja. En we waren gewoon bij ons thuis.
1: Ze lag in jouw armen?
0: Ze lag in mijn armen. Het was heel erg... De vorige keer dat ze in mijn armen lag, lag ze helemaal voor pampers en dood. Dus lag ze niks te doen. En nu was ze helemaal aan het bewegen. Ja. En dan ging ze soms opeens huilen en dan was het weer voorbij. En dan ging ze soms weer huilen en was het weer voorbij.
1: Ja, dan is ze meer dingen aan het ontdekken. Dan hoort ze in één keer meer dingen. En meer prikkels.
0: Ja, en ik ging dan proberen om... Ik ging liedjes even zingen.
1: Mm-hmm.
0: Ik ging voor de kinderliedjes. En ik kende er eigenlijk maar één. Eentje kwam to mind. En dat was... Amy gaat slapen, want Amy is moe. Sluit haar beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over Amy trouwe wacht. Amen. Jij kent ook de korte versie, toch?
1: Denk ik.
0: Dit is de versie die je kent?
1: Ja, ik ken ook nog een andere.
0: Oh ja, want... Ja. De vader van Amy, die dus mijn schoonbroer, die had een andere versie. Maar iedereen heeft dus andere versies van christelijke slaapliedjes.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Ja, ik weet niet hoe dat komt. Hoe iedereen een ander vers eigenlijk gaat zingen van... Dat iedereen een ander... Ja.
1: Ja. Maar ja, iedereen leert het ook weer anders.
0: Ja, klopt.
1: Ik heb van mijn oma de lange versie geleerd, volgens mij.
0: Ja, dat is toch crazy?
1: Ja, weet niet.
0: Ja. Oké, we gaan naar het volgende nummer. En dat is Houd vol van Opwekking.

0: Oké, nou ik had toch nog even gebrainstormd en ik ga nog even een vraagje terugvuren aan Crystal.
1: Ik hou me vast.
0: Over opwekking nog even. Wat je meeneemt van het weekend. Iets dat je is bijgebleven en dat je denkt, dat neem ik mee.
1: Nou, ik denk eigenlijk vooral de groep waar we mee waren en de connecties die we, zeg maar, toch een beetje meer hebben gebond met mensen. Ja. Het is nog niet echt, oké, moet ik eerlijk zeggen, nog niet helemaal 100% geluk met sommige mensen. Maar voor mij... Voor mij ook meer met Robin en Margreet dan bijvoorbeeld. Waar ik eigenlijk... Gaat ze lachen. Waar ik vorig jaar ook wel een beetje...
0: Ja, maar niet als dit jaar.
1: Dit jaar was het toch anders of zo. En dat vind ik eigenlijk wel... Het zijn gewoon hele leuke mensen. En toch ook waar je van wat van kan leren. Ja, want hun hebben andere inputs van andere dingen. Maar ja, wil je dat ook altijd een beetje houden. Net als na kamp, weet je wel, dat je connecties wil houden.
0: Ja.
1: Maar dat je dat ook gewoon met de rest... Van de mensen die er was, bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld een Wieteke, die sprak je eigenlijk bijna nooit. Alleen als ik dan moet dansen en dan moesten we even iets met haar communiceren.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarvoor had je niet echt een gesprek, zeg maar.
0: Ja, ik heb het ook nu met iemand uit de kerk. Iemand uit de kerk heb ik daar... Bij opwekking heeft ze toen voor mij gebeden. En toen later ook nog een keer... Nee, voor opwekking in de kerk. En toen bij opwekking ook nog een keer daar. En nu zie ik er continu... Dus dat is eigenlijk wel gewoon heel grappig. En
1: nu valt je dit op zeker.
0: Ja, en dan is het gewoon een heel klein gesprekje. Maar dat is toch wel leuk dat je even die connectie kan maken met elkaar.
1: Ja, is toch. Ja, ik vind dat echt iets moois.
0: En dat maakt ook opwekking wel, vind ik.
1: Zeker. En we waren ook met een grote groep. En ik vond de tieners ook grappig gewoon. Echt, zeg maar van...
0: Het waren goede tieners.
1: En het leuke is gewoon dat je... Dat ik, zeg maar, vooral voor mij dat ik daar rondloop. En ik denk, oh my god, ik was gewoon die leeftijd. Ik was deze mensen.
0: Ja.
1: En nu ben ik degene, die 22-jarige die hier rondloopt. Het is eigenlijk echt crazy.
0: Ja, zo echt. Ja, ik heb dat... Ja, het is pas mijn derde jaar dit jaar. Dus ik had dat niet zo. Maar
1: nee.
0: Ik snap wel wat je bedoelt.
1: Ja, het is een soort van...
0: We hebben een throwback naar hoe je...
1: Throwback en een reality check van... You're getting older. Ja, oké. We gaan naar het volgende nummertje, want het is al bijna weer tijd. En dan... Ja, wacht. Dan moet ik even tactisch gaan denken.
0: Oh.
1: Ja, nou. Dan komt Angus Dye, King of Kings.

0: afkappen. Dus wij gaan zwaaien. Gaan wij
1: zwaaien.
0: We zijn nu aan het zwaaien. Daag. Jullie kunnen het niet zien. Ja, nou, leuk dat jullie allemaal weer hebben geluisterd.
1: Ja, ik vond het weer gezellig.
0: Vond jij het leuk, Rens, om weer terug te zijn?
1: Ik vond het wel weer leuk. Ik moet wel erg vaker terugkomen.
0: Wil dat zeggen voor herhaling, papa?
1: Ja, zeker.
0: Ja, yes, let's go. En het volgende heb jij uitgekozen. Want die was niet van opwekking, toch?
1: Ja, stond wel in de lijst. Oh. Maar dit is gewoon even een mooi nummertje om gewoon dankbaar te zijn met wat voor... Om gewoon even goed... Soms bij het stilstaan is het goed om even bij stilstaan waar je allemaal, wat je allemaal om je heen hebt. En gewoon dankbaar te zijn bij wie je allemaal om je heen hebt. En daar past dit nummertje eigenlijk gewoon heel erg mooi bij.
0: En hoe heet het nummer?
1: God, I'm Just Grateful.
0: Ja, van Elevation Rhythm. Ik ga nu iets doen dat we vorige keer hebben gedaan, maar ik weet niet meer of je het kan herinneren. Dat is Haar Naam is Renske.
1: Haar naam is Crystal.
0: En tot over...

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel

0: Kritiek, dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
1: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
2: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
3: Together you'll be doing it.
2: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
5: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
6: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: Radio Aalsmeer.
2: Get you.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door

0: Heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was

0: Waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer. Het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: business anymore.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.